tout son sort de peine. Wie's moderne met u tijden, opgepast er niet door lijden. Kun je nu nog dansen volgen? Iedereen springt gelijk de wolven. Steek je benen naar rechts, met je hand omhoog. Breng je hoofd naar links.

met je hand omhoog. Breng je hoofd naar links, hou je voeten flink. Spring weer al omhoog, opgepast

dan niet lijk een boer? Gaat het goed, zelfs dan niet te vlug? Anders val je nog op je rug. Steek je been naar rechts, met je hand omhoog. Breng je hoofd naar links, hou je voeten flink. Spring weer al omhoog, opgepast voor het hoofd.